0: залишається поза увагою. А матері мають можливість знайти баланс між роботою і вихованням дітей. Окрім вирішення питання рівних трудових прав жінок і чоловіків, ЄС також займається проблемою гендерного насильства. Європейський Союз рішуче налаштований проявити нульову терпимість до будь-яких форм такого насильства, чи то переслідування, сексуальні домагання, зґвалтування, фізичне та психологічне насильство, чи то примусові шлюби та стерилізація. Тому були введені правила, що передбачають кримінальну відповідальність за такі форми насильства, які зобов'язують країни ЄС захищати жертв і надавати їм доступ до правосуддя та служб підтримки на кшталт притулків, центрів допомоги жертвам зґвалтувань та гарячих ліній. ЄС також приєднався до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Конвенція вимагає від ЄС розробити закони, політику та служби підтримки, спрямовані на запобігання насильству щодо жінок та боротьбу з цим явищем. Отже, усі ці заходи свідчать про те, що ЄС рухається у правильному напрямку до досягнення гендерної рівності в Європі, навіть якщо попереду ще довгий шлях до подолання розриву в оплаті праці жінок і чоловіків, досягнення рівноправної участі жінок у ринку праці та боротьби з гендерним насильством. Цей подкаст підготовлено для вас на Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
1: Het is tijd om te gaan stemmen. Van 6 tot en met 9 juni dit jaar zullen miljoenen EU-burgers helpen de toekomst van de Europese Unie vorm te geven door te stemmen bij de Europese verkiezingen. Het Europees Parlement is de enige rechtstreeks verkozen EU-instelling en de Europese verkiezingen zijn dan ook één van de grootste democratische evenementen ter wereld. In deze podcastreeks leggen we je alles uit wat je moet weten over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. In deze aflevering nemen we een belangrijk thema onder de loep. Hoe vind je in tijden van desinformatie betrouwbare bronnen? En hoe herken je officiële informatie van de EU-instellingen? Met de Europese verkiezingen voor de deur is het belangrijk om jezelf goed te informeren over de kandidaten, hun beleid en de belangrijke kwesties die op het spel staan. Het internet staat echter vol met misleidende informatie en dat maakt het moeilijk om feiten te onderscheiden van fictie. Vandaag bekijken we een aantal strategieën die we kunnen volgen om ons een weg te banen door het informatielandschap. Laten we beginnen door onszelf de volgende vraag te stellen. Waarom zijn betrouwbare bronnen zo belangrijk? Foute informatie kan onze kijk op zaken en onze beslissingen beïnvloeden, vooral als het aankomt op stemmen. De Europese Unie is een complex geheel en om te begrijpen hoe het allemaal werkt, hebben we nauwkeurige informatie nodig. Als we online op zoek gaan naar informatie, typen we eerst enkele sleutelwoorden in een zoekmachine in. Dat is zeker niet verkeerd, maar hou er rekening mee dat de eerste zoekresultaten niet per se van de betrouwbaarste bronnen komen. Vaak gaat het om webpagina's die het grootste aantal bezoekers hebben of die simpelweg gesponsord zijn. Een eerste belangrijke strategie om betrouwbare bronnen te vinden is rechtstreeks naar de officiële website van de Europese instellingen te gaan. Daar vind je nauwkeurige en actuele informatie over beleidsmaatregelen, wetgeving en de rol van de instellingen. De voornaamste officiële website van de EU is europa.eu. Op deze website kun je veel informatie terugvinden die van de Europese instellingen zelf komt. Maar hoe herken je officiële EU-websites? Alle officiële websites van de EU hebben een domeinnaam die eindigt op europa.eu. Je kunt de websites ook altijd raadplegen in alle officiële EU-talen. En onderaan een pagina kun je verwijzingen zien naar andere EU-instellingen en kanalen. Bovendien worden de feiten en cijfers op de websites van de EU altijd gecontroleerd en bevestigd, op basis van wetenschappelijke bronnen en door instellingen die zich bezighouden met statistieken. Een tweede strategie is om op zoek te gaan naar officiële sociale media-accounts die door de Europese instellingen zijn geverifieerd of door hen worden beheerd. Op deze accounts vind je vaak betrouwbare updates en uitleg over belangrijke kwesties. Accounts die zijn geverifieerd kun je meestal herkennen aan het blauwe vinkje naast de naam Dit betekent dat ze betrouwbaar zijn. Daarnaast is het raadzaam om de officiële websites te bezoeken van de politieke partijen en kandidaten die deelnemen aan de Europese verkiezingen. Daar vind je vaak een gedetailleerd overzicht van hun programma's en beleidsvoorstellen. Op die manier kun je een weloverwogen afweging maken. Ook is het belangrijk om informatie uit meerdere bronnen naast elkaar te leggen. Lijkt een bepaald nieuwsberichtje bijvoorbeeld alarmerend of controversieel? Raadpleeg dan erkende nieuwsorganisaties of websites die zich bezighouden met fact-checking en ga na of de informatie wel klopt. Wees tot slot ook op je hoede voor informatie die wordt gedeeld op sociale media. Hoewel sociale media-platforms heel nuttig kunnen zijn om met anderen in contact te komen en op de hoogte te blijven, kunnen ze ook een broedplaats zijn voor foute informatie. Controleer dan ook altijd eerst de bron en de auteur, voordat je informatie aanneemt of online gaat delen. Kortom, weten hoe je betrouwbare bronnen kunt vinden is in de aanloop naar de Europese verkiezingen een belangrijke stap om een geïnformeerde beslissing te maken. Raadpleeg dus officiële websites, controleer informatie uit verschillende bronnen en wees kritisch tegenover online inhoud. Zo slaag je erin een weg te vinden in een doolhof van onjuiste informatie en kun je tot een weloverwogen conclusie komen. Met jouw stem beslis je welke parlementsleden je zullen vertegenwoordigen bij het opstellen van nieuwe wetten en heb je invloed op de selectie van de Europese Commissie. Deze beslissing zal je dagelijks leven en dat van mensen in de hele EU bepalen. Dat we een democratie hebben, spreekt niet voor zich. We hebben deze samen opgebouwd. Daarom zijn we er samen verantwoordelijk voor en moeten we er allemaal ons steentje aan bijdragen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.